Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

S'nachts wil ik alleen bij jou zijn. Een zware dag is dan gedaan. Ja, s'nachts wil ik alleen bij jou zijn.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start. We beginnen in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

0: Familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start. We beginnen in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert.
5: Hallo, mannetje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Heren, zijn weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummer 2. We hebben zoveel te doen. Ja, dat hebben we zeker het komende uur. Want alle artiesten hebben wij weer netjes klaar liggen op een rijtje. Zoals we hebben de gouden oude Hollandse meezingplaat. Ron Amsterdam, die is er natuurlijk ook. En ook Glenn Robbins verwachten wij weer met een optreden. De gouden formule van Just Dutch. Om en om, eentje uit Nederland en om, eentje uit België en Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En ook het glaasje water, dat mag er zeker niet ontbreken. En dan gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die prachtige single van Bart Kaal. De opvolger van de Zanzibar, weet u dat nog, van afgelopen zomer. Dit is zijn nieuwe single. En wij zitten met smart te wachten op een nieuwe plaat van Bart Kaal. Maar tot die tijd doen wij het met Onderweg. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

nog altijd is hij onderweg. Wat een schitterende single, of niet zo steeds. Van Bart Kauw. Ik zie tot mijn schrik dat het eerste bakje koffie al op is. Dat gaat snel, dan moet ik toch een beetje aanpassen. Niet te veel, niet te veel. Ik ben nog altijd onderweg. Dat was er een van Bart Kauw. Hier is Matthijs Koning. Daar gisteren was het feest.

zou moeten zijn. Dat was mooi van Matthijs Koning met hem. Gisteren was het feest. Dit is ook zo mooi. De gloednieuwe single van Ingrid met de bloed, zweet en de tranen.

is toch een leuke plaat of niet soms van de Bevers met We zijn er bijna. Hier is de nieuwe single van Tamara en Tom. Hou me nog een keertje vast.

0: dat is een, de man uit Den Haag, Tico met de kouwen kak. Hier is Steve Tielens in Just Duts.
1: Oh.
0: Dan gaan we zuipen met z'n allen. Nou, dat beloof ik, ik doe koffie.
2: We hebben...

dat blijft toch geweldig en dat blijft toch prachtig. Deze van Ron Amsterdam. Die geweldige single van hem in Eiland in de Zon hier in het programma Just Dutch. Hier is Joe Valley met de nieuwe single That's Amore. MUZIEK

Het was een uitstekende single of niet, soms deze van Joe Valley. Terwijl de koffie wordt gebracht in de studio, dankjewel daarvoor. Wordt altijd hoog gewaardeerd, moet ik zeggen. That's amore. Hier is de nieuwe van Kimberly Fransen. Die is getiteld Mijn Liefste.

Ja, dat is de gevoeligheid ten top hier in de show met deze van Kimberly Fransen met Mijn Liefste. Just Dutch, straks nog ook de oude Hollandse meezingplaat. Maar eerst even Clemens en Van Geel met Bordeaux.

0: dat is een mooie of niet, soms deze van Larissa. We gaan even kijken op onze studioklok. Als jij naast me staat. Nou, de studioklok zegt dat we nog tijd zat hebben. Dit is de oude Hollandse amazing plaat.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.

Een heerlijke oude Hollandse amazingplaat, of niet, soms deze van Walter Kruis. Oftewel, ik heb de hele nacht liggen dromen door met de muziek. Hier is Dana Winner.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je een nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook

0: goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik. Ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws. Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond twee Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot koning Haakon heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan, het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken, het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden en de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zonen, goedemorgen en welkom op de 105.5 vanuit Kinrooi.
1: Ze waren mooi, maar ik wist ze niet te
0: mooi. En 105.6 vanuit Mazeik. En www.radiomonza.be met de muzikale bloemenmond. Vanaf de klok van 8:30 tot en met 11 uur ben ik in een gezelschap. Uw gast en vriend DJ Bobo. De eerste woensdag van de maand, dat betekent ook weer een vinyluitzending. Een hele goede morgen. Allemaal zwarte schijfjes, tenminste als ze geen andere kleur hebben.
1: Mooie maanden.
0: Muziek uit de oude doos, voor elk wat was voor jong en oud. Geen verzoekjes. Maar degenen die gebeld hebben naar de studio, die krijgen na 10 uur een plaatje aangeboden. Met een naam erbij natuurlijk. Maar zo dadelijk eerst Monza's favoriet.

0: Monza's favoriet.
1: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
0: Monza's favoriet. La, la, la.

En als eerste plaatje wat we op de draaitafel hebben liggen is er eentje uit 1980 van niet minder dan André Hazes. Het is Koud zonder jou. En daarna kreeg u Dio Hofman de Dievenwagen uit 1930, als tenminste het jaartal klopt.

En ik zie dat we nog geen reclame krijgen tot het nog niet tijd is. Dus gaan we er nog eentje bij doen van Danny Fabri. Maar ik heb jou en dit richting Hasselt naar Karineke.

En de volgende plaat, daar moet ik iets bij vertellen. De zondag was er een prachtige groep hier in de tent. En ze zongen een nummer, een cover van de Sky Devils uit Rotem Dulce. I Stand Called Quine. Maar dit nummer draai ik origineel op vinyl van de Sky Devils. Uit 1970.

I Can't Stop Crying, de originele van de Sky Devils. En te zondag werd er een prachtige cover gebracht door de groep die aanwezig was. Waarvoor dank. Even instrumentaal en na de tijd zijn terug.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Verson, doe het zelf, schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur- en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.

0: alle banden en velgen aan de beste prijzen, is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
1: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond 2 Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan. Het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken. Het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden. En de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: De keizer van het Vlaamse lied wil Tura!
8: Zo'n verleden week draait. Zo, en dan gaat blijkbaar iets mis met de plaat van Vultura. Dus we gaan er even eentje opzoeken, want de stick doet het blijkbaar niet. Even geduld.

Zo hadden natuurlijk een ander gemeent van Wiltura dat deze in de koolmijn. Maar de stik die deed het niet. We gaan even over naar Benny Nijman.

En op de hoek, op nummer 1, daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat die dameskapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn permanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar in zijn vak heeft hij

Zo, we draaien de muziek van Benny Nijman. We gaan even naar de nieuwste van Monique en Andy. Spoor, doe nog deze geluksgevoelen. Meer Duitsstalige muziek dan deze moet u iedere maandag afstemmen met mijn collega Matti Lixie-Verzielf. En dit van 6 tot in de 8 in de avond. Prachtige Duitsstalige muziek. En daarna gaan we toch eens proberen of we die van Multura kunnen laten draaien die op stik gezet is.

0: van het Vlaamse lied Wil Tura.
1: Zo'n verleden week draaiden we van Wil Tura het prachtige nummerke Hemelsblauw. Deze week gaan we draaien de Zappers.

0: Ja, en we draaiden Wildtuur en met de Zappers, de Zappers. En volgende week wordt het eenzaam zonder jou.
1: Zo, even de steek in een ander apparaat gestoken en hij deed het. Jawel, de techniek staat niet stil, zou ik zeggen. Van oma mag alles, Corrie Konings, richting Asselt. Ja, oma.

Duitsstalige muziek van Christian Anders. Met als titel Ruby Ruby Do. Even naar Arne Janssen en Lessie Girl met Mama Leone uit 1983.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen, neem dan mij met je mee.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat Kinrooi.
3: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland.

0: 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 euro. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond twee Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninoven die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan, het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken, het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden en de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Zo, nogmaals een goede morgen en welkom in de muzikale Bloemenmond. We gaan de mensen afroepen die gebeld hebben naar de studio en daarvoor zeer dank. Het zijn Madeleine Luismans, DJ Joe, Carina Dasselt, Lijn. Ja, Lijn. De twee platen heb ik helaas niet kunnen vinden. Maar ik ga een andere voor je draaien. Maar eentje ga ik voor volgende week opzoeken. En dan heb ik ze wel bij. Die van Frans Bauer. Angèle uit Neroutre. Nelly en Jacques. En Nelly en Vlugge Beterschap. En de persoon die daarnet gebeld heeft. De naam is niet bekend, maar hij vroeg een van Jannes, die komt er ook aan. Maar we gaan eerst die van Frans Bauer draaien voor Lijn.

prachtige muziek van Mieke, mijn beste vriendin. De volgende, die is er eentje van After All and If You Need Me. Maar Madeleine, zeg ook nog Belinda. En zij hoort die ook graag.

muziek van de Lime Rocker zich Classic Ladies. Speciaal voor Jantje. En dan zegt altijd tegen mij B-O-B-O. Van Bobo, maar dat mag.

Deel mijn droom, Eddie Smets. En de volgende die zou ik willen opdragen aan een collega van ons. En dat is namelijk Hans Larsson, zo moet het zijn. Want hij is aanstaande zondag jarig. Ja, is het een 6 en een 0 of een 0 en een 6? Ik weet het zelf niet hoeveel, maar dat doet er niet toe. En het volgende nummer is toepasselijk voor hem, want hij zingt dit regelmatig als hij zingt bij zijn liedjes. En fantastisch hoe hij dat doet. Hij kreeg de mensen direct op podium. De Strangers en Zatlapper. Als die tenminste...

We draaien de muziek van Danny Christian en Mieke met... Ja, even terugtrekken van Mieke en Danny Christian met Hubbel Troebel Heitelkeit.

prachtige muziek van Andy van Remen en Monique. Met zaterdagavond. In het begin van de uitzending draaiden wij hun nieuwste.

0: www.vinylradio.be met een muzikale bloemenmand. De eerste woensdag van de maand een vinyluitzending. Ik hoop dat je genoten hebt en dat er die vaartjes staan. De telefoons waarvoor dank, die mochten weer massaal binnenkomen. Ook je aanwezigheid in de kantine, hartelijke dank daarvoor. Maar weet je niet wat doen? Aanstaande zondag, jawel, op de verjaardag van onze collega Hans, is het weer voor elkaar, met elkaar, met diverse artiesten hier in de tent. Voor de laatste maal buiten wel te verstaan. En het wordt mooi weer, dus kom allemaal massaal af en geniet van de muziek. Mijn ochtend weer terug volgende week, maar zo dadelijk een uurtje informatief. En dan is er een hele lieve dame met mooie muziek, zenster Sandra met Break the Week.
1: Dank u wel.
0: En blijf luisteren naar de volgende collega's die nog komen en mijn ochtend terug woensdag, oftewel zien we ons zondag.
1: Om elk liefdevol gebaar. Dank u wel. Door die band zeggen wij dank u wel.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gevoerd?

0: Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig.
1: Budgetbanden, Bissel en RC Tweewielers.
0: Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond 2 Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan. Het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken. Het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden. En de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sugaren.
8: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Perk Sparter Heide. Op zaterdag 6 september, de start vanaf 8 uur, Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom, Jean Thomas naar woonbuur Bergspar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken, is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies woonbuurt Bergspar stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. De 10e quiz, op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 in Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheiligen weert Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens beeldig kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10:00 ochtends tot 18:00 in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
3: Het vee, de boerderijen.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo. Organiseren dansend namiddagen. Zondag op 2 augustus. Penny Shallow. Op zondag 6 september Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13.30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Eeuwig Calier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJ Voorshoven, KLJ Voorshoven@gmail.com. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13.15 uur. Optreden begint om 14.30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77. Het 17e BSL Cruises treffen op zaterdag 5 september vanaf 10 uur aan het kruispunt Smeedstraat, Truienstraat, de Molenbeerselkeenrooi. Rondrit op GPS, drank- en eetstanden, frituur, minimarket, camping, ontbijt, spek en eieren. S'avonds rockparty met de Sham en de metalband Albion. Op zaterdag 5 september. Voor alle info, mail naar bsl.cruisers@gmail.com. Op vrijdag 2 oktober, KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes. In de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics. En vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blinddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels.

0: en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
0: Stegersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info

0: @dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws.
4: Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond 2 Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basis en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot koning Haakon heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eetaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan, het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken, het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden en de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 600.

0: 43. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Justitieminister Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie rond de recente schietpartijen in Brussel. Verlinde belooft onder meer de versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig. Ja, en dat geld is er niet, want de regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, aldus Verlinde. Benzine wordt morgen fors duurder. Je betaalt dan 2,05 euro voor een liter benzine 95, de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt duurder. Een liter kost je vanaf morgen 2,38 euro maximaal. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis, waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten zwaar gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom, maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten, zeggen de gezondheidsautoriteiten. De uitbraak is moeilijk te bestrijden omdat er tegen deze variant geen medicijnen of vaccin bestaan. IKEA verlaagt de prijs van 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. Dat is vrij opvallend. De komende maanden zouden nog eens 100 producten goedkoper worden. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kusten in het noorden, maxima 21 graden. Morgen veel wolken, soms lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt iets zachter bij 24 graden en in het weekend krijgen we iets meer zon.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ik dacht dat ik alles kon.
1: Zullen we dan maar naar huis gaan, Johan?
2: He like my vis.
3: He's a real tasty geezer. He's grown his

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof.

0: vrijdagvoormiddag op de Martin Bree. Van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet. En over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplek in Rooi.
3: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Verpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik.

0: vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Minister van Justitie Verlinde vraagt dringend meer middelen voor politie en gerecht. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie na de recente schietpartijen in Brussel. Hoewel de regering binnenkort 10 miljard euro moet besparen om de begroting op orde te krijgen, mag justitie volgens Verlinde niet het slachtoffer worden. Eerdere maatregelen, zoals de versterking van de federale politie en strengere straffen, blijken volgens de minister niet meer voldoende om het geweld in te dammen. In het Nederlandse Overasselt kampt de politie met tientallen agenten de velden en struiken uit. Ze zoeken naar bewijsmateriaal naar de zware schietpartij van maandagnacht, waarbij 30 gewapende mannen een 51-jarige man doodschoten en 2 agenten verwonden. Inmiddels zijn er 34 verdachten opgepakt, onder wie 2 Belgen. Het geweld zou draaien om een conflict tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn 2 bemanningsleden omgekomen bij een luchtaanval op een Saoedische olietanker. De aanval gebeurde in de straat van Hormuz, een cruciale vaarroute voor de wereldwijde export van olie en gas. Hoewel Iran de zeestraat momenteel blokkeert en al vaker schepen viseerde, is deze aanval nog niet opgeëist. 1 op de 10 producenten vergeet zijn thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie aan te melden, meldt Recyclage VZWB BAT, die benadrukt dat deze registratie wettelijk verplicht is. Het niet aangeven van zo'n batterij kan de consument een dure boete opleveren, waarschuwt Philippe de Grok van BBAT. Wie de registratie vergeet, riskeert een boete die kan oplopen tot €300. Op de website van BBAT kunnen eigenaars controleren of hun batterij in orde is. De nieuwe staatsbonds zijn een schot in de roos. Na amper 5 dagen is er al voor meer dan 1 miljard ingeschreven, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte eerder dit jaar. De bon op 1 jaar biedt een netto rendement van 1,92%, die op 10 jaar 2,59%. Intekenen kan nog tot vrijdag. Vandaag een wisselend bewolkte middag met vooral aan de kusten in het noorden kans op buien, maxima 21 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen, 22 graden. Maar vrijdag wordt het met 25 graden iets zachter. Het weekend brengt dan ook iets meer zon.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Proost, hè?
5: Wat doe jij nou?

0: is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het Industrie.

0: eetgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij.

0: nu uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Minister van Justitie Verlinde vraagt dringend meer middelen voor politie en gerecht. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie na de recente schietpartijen in Brussel. Hoewel de regering binnenkort 10 miljard euro moet besparen om de begroting op orde te krijgen, mag justitie volgens Verlinde niet het slachtoffer worden. Eerdere maatregelen, zoals de versterking van de federale politie en strengere straffen, blijken volgens de minister niet meer voldoende om het geweld in te dammen. In het Nederlandse Overasselt kampt de politie met tientallen agenten de velden en struiken uit. Ze zoeken naar bewijsmateriaal naar de zware schietpartij van maandagnacht, waarbij 30 gewapende mannen een 51-jarige man doodschoten en 2 agenten verwonden. Inmiddels zijn er 34 verdachten opgepakt, onder wie 2 Belgen. Het geweld zou draaien om een conflict tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn 2 bemanningsleden omgekomen bij een luchtaanval op een Saoedische olietanker. De aanval gebeurde in de straat van Hormuz, een cruciale vaarroute voor de wereldwijde export van olie en gas. Hoewel Iran de zeestraat momenteel blokkeert en al vaker schepen viseerde, is deze aanval nog niet opgeëist. 1 op de 10 producenten vergeet zijn thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie aan te melden, meldt Recyclage VZWB BAT, die benadrukt dat deze registratie wettelijk verplicht is. Het niet aangeven van zo'n batterij kan de consument een dure boete opleveren, waarschuwt Philippe de Grok van BBAT. Wie de registratie vergeet, riskeert een boete die kan oplopen tot 300 euro. Op de website van BBAT kunnen eigenaars controleren of hun batterij in orde is. De nieuwe staatsbonds zijn een schot in de roos. Na amper 5 dagen is er al voor meer dan 1 miljard ingeschreven, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte eerder dit jaar. De bon op 1 jaar biedt een netto rendement van 1,92%, die op 10 jaar 2,59%. Intekenen kan nog tot vrijdag. Vandaag een wisselend bewolkte middag met vooral aan de kusten in het noorden kans op buien, maxima 21 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen 22 graden. Maar vrijdag wordt het met 25 graden iets zachter. Het weekend brengt dan ook iets meer zon.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: gezet. Ik hoef het jupje voor me, voor mijn snij met vet. En staat in het douche, voor een stumpje woosh.
1: Nee, ik wil niet fouchen, op de ming zit knoosh.
0: Kijk eens naar de stassen, der het spek met zwart.
1: De jus laat ramen assen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Nehru-Termaseik. Elke donderdag...

0: 0484-09-88-91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031-6-16-82-19-62.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
5: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt is een verontrustende dreigvideo opgedoken. In beelden eisen vier gemaskerde en zwaar bewapende mannen een gestolen lading van ruim 1000 kilogram cocaïne op. Een aantal journalisten

0: melden dat de politie de video prioritair onderzoekt. Bij de bloedige drugsafrekening van maandagnacht kwam een 51-jarige bewaker om het leven. Inmiddels zijn er al 35 verdachten opgepakt, ook twee Belgen. Het aantal landgenoten dat besmet is geraakt met salmonella na het eten van eieren is opgelopen tot 312, meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De bron van de uitbraak ligt bij een eierbedrijf uit het Antwerpse Geel. Die producent levert onder meer eieren aan de grote supermarktketens Aldi en Colruyt. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken overleggen in Ierland over extra sancties tegen Rusland. Aanleiding een incident op de luchthaven van het Duitse Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig. Volgens Duitsland ging het om een gerichte Russische aanslag, maar het Kremlin ontkent alle betrokkenheid. Werknemersorganisaties ACV en ACOD willen een breed onderzoek naar de mogelijke angstcultuur onder werknemers van de provincie Limburg. Na een bevraging bij de werknemers kregen de vakbonden heel wat getuigenissen binnen van werknemers die zich niet veilig voelen. Iedereen is bang voor ontslag of andere represailles, zo zegt iemand van het ACV. Het weer overwegend droog met zonnige perioden. In het noorden van het land kans op een lokale bui. De temperaturen zitten rond 21 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt het met 24 graden iets zachter, waarna het weekend weer meer zon brengt.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Goedemiddag allemaal. De komende twee uur luistert u hier met mij naar Michael op woensdag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500-676. Dat is 0476 500-676. Dominique Kretskes.
4: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel.

0: en ze staat één busplaatje in Hooi.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
0: Paardenliefhebbers. Gersland Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersland Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersaldsoutlet.nl.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt is een verontrustende dreigvideo opgedoken. In beelden eisen vier gemaskerde en zwaar bewapende mannen een gestolen lading van ruim 1000 kilogram cocaïne op. Een aantal journalisten melden dat de politie de video prioritair onderzoekt. Bij de bloedige drugsafrekening van maandagnacht kwam een 51-jarige bewaker om het leven. Inmiddels zijn er al 35 verdachten opgepakt, ook twee Belgen. Het aantal landgenoten dat besmet is geraakt met salmonella na het eten van eieren is opgelopen tot 312, meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De bron van de uitbraak ligt bij een eierbedrijf uit het Antwerpse Geel. Die producent levert onder meer eieren aan de grote supermarktketens Aldi en Colruyt. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken overleggen in Ierland over extra sancties tegen Rusland. Aanleiding een incident op de luchthaven van het

0: Uit Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig. Volgens Duitsland ging het om een gerichte Russische aanslag, maar het Kremlin ontkent alle betrokkenheid. Werknemersorganisaties ACV en ACOD willen een breed onderzoek naar de mogelijke angstcultuur onder werknemers van de provincie Limburg. Na een bevraging bij de werknemers kregen de vakbonden heel wat getuigenissen binnen van werknemers die zich niet veilig voelen. Iedereen is bang voor ontslag of andere represailles, zo zegt iemand van het ACV. Het weer overwegend droog met zonnige perioden. In het noorden van het land kans op een lokale bui. De temperaturen zitten rond 21 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt het met 24 graden iets zachter, waarna het weekend weer meer zon brengt.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: We gaan ons tweede uurtje in met Billy Ocean. When the going gets tough.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De energieprijzen schieten de hoogte in. Oorzaak spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Benzine tanken wordt trouwens ook duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je morgen meer dan 2 euro. En ook diesel en stookolie zal omhoog gaan. De mensen die dit voelen zijn mensen met een dynamisch contract. Heb je een variabel contract, ga je dat ook voelen. Alleen mensen met een vast contract gaan dat niet voelen. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar, blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Ze betalen 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Verlinde mocht het lintje doorknippen. Ze noemt het de gevangenis van de toekomst. De gevangenis kan voorlopig wel nog niet open, omdat er 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden zouden de eerste gedetineerden verhuizen. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen. Maar daar doen ze niks mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zeggen mensenrechtenorganisaties. Europees commissievoorzitter Von der Leyen is scherp tegenover Rusland.

0: Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen. Bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond de graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
4: iedereen is van harte welkom.
3: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing.
4: The place to be.
3: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
4: The Dancing Neeroeteren.
3: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing. Canadastraat 38, Neeroeteren Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
4: Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen.

0: Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraatweg in Rooi.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De energieprijzen schieten weer omhoog, oorzaakt de spanning in het Midden-Oosten. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in bijna 4 jaar, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Benzinetanken wordt morgen ook weer duurder. Voor een liter 95 betaal je morgen meer dan 2 euro. En ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet meteen verwachten, maar het gaat wel komen. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niks mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door. Naar de 11e rit van de Vuelta, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook de groene puntentrui. De Spanjaard Enric Maas blijft leider in het algemene klassement. Volgens Duitse media zijn 2 verdachten geïdentificeerd na de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om 2 mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Een van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor, 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger met temperaturen rond 25 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Koude regen groeide voor je deur toen ik voorbij kwam. De geur vergeet ik nooit mijn leven lang. Een gouden regen bloeide tot het einde van het voorjaar. Maar onze liefde broeide toen de hele zomer lang. Ik hield je in mijn armen toen de zomer was verdwenen. De gouden druppels regen op je raam. Je bleef maar naar me kijken, onbegrepen en in tranen. Zo ben ik toen voorgoed bij jou de voordeur uitgegaan.

De regen groeit hier niet, langs nieuwbouw gouden dreven. Waar alles zonder kleur is, hemelhoog. Alleen de grijze torens van beton die mij omringen, vermengen met de kleuren van een gouden regenboog. Dan hoor ik je wel lachen, voel je warmte heel dicht bij me. De kamer is zo leeg en koud en kil. Ik koos een andere weg dan die waar jij op wilde doorgaan. Nu zal ik moeten doorgaan, oh, wanneer ik niet meer wil.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089.

0: zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: Luchtvaartmaatschappij Ryanair grijpt in wegens de fors stijgende brandstofprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij gaat deze winter flink snoeien in het vluchtaanbod. In totaal worden er de komende maanden 2 miljoen zitjes minder te koop aangeboden. In het onderzoek naar de mislukte droneaanval op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn 2 Russische verdachten geïdentificeerd, melden Duitse media. De politie kwam het duo op het spoor na DNA-onderzoek op de drone en de aangetroffen explosieven. Een van de 2 Russen was al langer bekend bij de ordediensten. De drone werd begin augustus gevonden, vlakbij een Oekraïns vliegtuig. De catastrofale vloedgolf in Nepal en Tibet heeft al aan 1225 mensen het leven gekost, blijkt uit de nieuwe officiële balans. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar ruim 4000 vermisten, onder hen ook nog 3 Belgen. De Amerikaanse president Trump zorgt voor ophef. Met een opmerkelijk nieuw voorstel, op zijn eigen social media oppert hij om de strategische straat van Hormuz in het Midden-Oosten officieel om te dopen tot de straat van Trump. Het hernoemen van bekende locaties is een paradepaardje van Trump tijdens zijn huidige ambtstermijn. Eerder veranderde hij de naam van de Golf van Mexico al in de Golf van Amerika. In het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan al de 11e etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Brennan was de snelste in een massasprint en pakt zo al zijn 2e ritzege. Hij bleef de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus voor, die knap 3e werd. Wout van Aert finisht als 5e en behoudt zijn groene trui. Enrique Mas blijft leider in de stand. Vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kans op regen bij minimaal tot 16 graden. Morgen verloopt de ochtend grijs en regenachtig, maar na de middag breekt de zon door, 23 graden. Vrijdag zwaar bewolkt met kans op buien. Later het weekend belooft zonnig en droog te worden met temperaturen rond 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik dan alleen? Even schuilen voor de stormen om me heen. Ik weet het liefste, ik liet je vaak

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

De Darberhans, ik heb zo geen zin. De Darberhans, waar leid me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons beren, wat zoek gewoon dan? Blode fouten ons beren, stap in mijn schoon. Eerst dus nog boet,

We zijn nu 2 jaar verder. Samen vonden we ons geluk. Binnenkort gaan we trouwen. Onze liefde kan niet meer stuk.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.